0: Dag lieve luisteraars in Nederland, België, Australië en overal daartussenheen over deze hele wereld. En welkom bij onze radio 4EB 98.1 FM, Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beuzen en ik verzorg vandaag de Nederlandse Global Radio-uitzending hier bij Radio 4EB in Brisbane, Australië. En zoals jullie weten heb ik de gewoonte om een thema vast te zetten aan mijn uitzendingen. En dat heb ik dus ook voor vandaag gedaan. En mijn verhalen vandaag komen uit The Optimist. Gewoon wat verschillende verhalen over interessante onderwerpen. En natuurlijk wat leuke liedjes erbij. Ga er lekker bij zitten en luister naar mijn muziek of mijn geklets.
1: En zo dadelijk volgt Hans Vermeulen met een kus en een knuffel.
2: This is 4EB FM 98.1, sharing the world with you.
3: I'm

0: Leo hier uit België, aan de andere kant van de wereld. Zetten jullie even de radio aan om naar Wilma's programma te luisteren.
1: Knuffelen belangrijker dan gedacht. Een artikel uit de Optimist. Knuffelen doet een mens goed en dat hebben we te danken aan het hormoon oxytocine. Niet voor niets wordt het ook wel het knuffelhormoon genoemd. Al in 1906 zagen wetenschappers hoe onze hersenen door aanraking en sociale interactie oxytocine aanmaakten. Later werd hierover steeds meer ontdekt. Zo is het hormoon belangrijk om een emotionele band met iemand te krijgen en onmisbaar bij het baren en borstvoeden van kinderen. Het hormoon zorgt ervoor dat weeën worden opgewekt voor een bevalling. Vanaf de geboorte draagt het bij aan de hechting tussen moeder en kind en zorgt het samen met het andere hormoon prolactine voor de toeschietreflex die nodig is voor het geven van borstvoeding. Onderzoekers aan het Weizmann Institute of Science ontdekten dat oxytocine al veel eerder dan tijdens de bevalling cruciaal is. Zij concluderen dat het hormoon essentieel is voor de hersenontwikkeling van een embryo, omdat het een rol speelt bij de vorming van bloedvaten. Zowel vrouwen als mannen maken oxytocine aan. Het hormoon zorgt ervoor dat we ons als soort voortplanten. Omdat het een stof is waardoor we ons goed voelen, kan het gezien worden als een beloning voor ons brein. We worden beloond om met anderen samen te zijn. Dit zorgt ervoor dat we sociale wezens zijn en verklaart waarom eenzaamheid ons ziek maakt. Het vrijkomen van oxytocine staat in verband met iemands vermogen om betekenisvolle relaties op te bouwen. Het knuffelen van je kind is een oeroud natuurlijk instinct, dat zowel de ouder als het kind een goed gevoel geeft. Daarbij vormt het de basis van ons emotionele en lichamelijke welzijn.
2: Men knuffelt niet meer, men snuffelt niet meer, men knabbelt, men grabbelt, men sabbelt niet meer. De mannen, de vrouwen, de gozers, de chicks, ze vrijen niet meer, 'tis neuken of niks.

En dat was Paul de Leeuw met Knuffellied. En Gerry Hager gaat verder met Liefde op het eerste gezicht.

0: You're switched on to Global on digital radio, now streaming on the World Wide Web at 4eb.org.au.
1: Liefdestaal. Verstaan jullie elkaar wel? Het zal je maar gebeuren. Je verwacht op Valentijnsdag een bos rode rozen van je lief. Maar de bloemenvaas blijft leeg. Of je spreekt je diepste gevoelens uit, maar de woorden lijken niet binnen te komen bij de andere partij. Geen paniek. Deze ongemakkelijke situatie kun je voortaan voorkomen. Of in ieder geval verklaren. Aan de hand van verschillende liefdestalen. Het zou namelijk zomaar kunnen dat jij een andere liefdestaal spreekt dan je partner. Iedereen heeft een liefdestaal. Dit is de manier waarop je de liefde het beste verstaat. In totaal bestaan er 5 verschillende liefdestalen. En deze werden ontdekt door Dr. Gary Chapman. Hij schreef 10 boeken over de toepassing van zijn love languages en hield veel mensen hun liefdestaal en die van hun partner beter te begrijpen en succesvol toe te passen. En Chapman introduceerde de volgende 5 algemene liefdestalen. Nummer 1. Tijd. Als jouw liefdestaal tijd is, is aandacht hebben voor elkaar erg belangrijk voor je. Je vindt het fijn om samen tijd door te brengen, het liefst zonder gestoord te worden. Afleiding door mobiele telefoons of televisie kun je niet waarderen. Diepe gesprekken daarentegen wel. Nummer 2. Bevestigende woorden. Bij deze liefdestaal draait het om het uitspreken van waardering. Als je deze liefdestaal spreekt, vind je het fijn om bevestigende woorden te horen, zoals ik hou van jou. Negatieve woorden ervaar je daarentegen als zeer kwetsend. 3. Cadeaus. Deze liefdestaal gaat niet zozeer om de financiële waarde van materiële dingen, maar je vindt het fijn om iets te krijgen waaruit blijkt dat iemand je goed kent en moeite voor je heeft gedaan. En nummer 4. Bij deze liefdestaal staan daden centraal. Hulpvaardigheid. Woorden betekenen juist minder voor je. Je vindt het fijn als je hulp krijgt bij de alledaagse dingen, samen boodschappen doen, het huis aan kant maken of samen online op zoek naar jullie volgende vakantiebestemming. En nummer 5. Lichamelijke aanraking. Als lichamelijke aanraking jouw liefdestaal is, versta je de liefde op haar best als je wordt geknuffeld, een kus krijgt of samen vrijt. Je kunt niet genoeg voor langere tijd zonder je partner en je hebt hem of haar het liefst vaak bij je in de buurt. Dus welke liefdestaal spreek jij? Misschien herken je jezelf in meerdere van de omschreven liefdestalen. Toch zal er 1 van de 5 jouw primaire liefdestaal zijn.

Luistert u ook zo graag naar de Nederlandse radio 4EB? Dan is het nu weer tijd om uw lidmaatschap te verlengen of een nieuw lid te worden. Want door lid te worden kunnen we de Nederlandse radio in ether houden. Voor $30 per jaar bent u al lid. Maar als u gepensioneerd of student bent, betaalt u slechts $20. De uitzenduren hangen af van het aantal betalende leden. Dus niet genoeg leden, geen uitzendinguren en dat wil toch niemand. Telefonisch betalen kan met creditkaart. Bel hiervoor tijdens kantooruren naar Radio 4EB op 3240-8600 of betaal per check. De check kan wel graag uitschrijven aan Radio 4EB. Maar de gemakkelijkste manier om te betalen is toch wel via de website. Ga hiervoor naar www.4eb.org.au. Klik op Explore, klik rechts in het beeld op Subscribe, scroll naar beneden en het formulier verschijnt. Vul al uw gegevens in en betalingsdetails en klik op Submit. Onze dank aan al die leden die zo prompt hun lidmaatschap hebben vernieuwd dit jaar. En als u dan toch op de website bent, klik onder Explore eens op Our Communities. De taalgroepen verschijnen in alfabetische volgorde. U ziet hier kleurrijke plaatjes met The Dutch Group. De link voor ons Facebook en ons Instagram staat hier ook op. Blijf op de hoogte van ons gebeuren en praat met ons mee. U kunt een verzoeknummer aanvragen of misschien wilt u iemand feliciteren. Wilt u contact met ons opnemen? Stuur dan een e-mail naar dutch4eb@hotmail.com.

0: Luisteraars, Mark hier, van aan de andere kant van de wereld in België. Luisteren jullie met mij mee naar Willemas programma vandaag?
1: Poëzie in plaats van pillen als medicijn. In 's werelds eerste poëzieapotheek worden geen pillen, maar gedichten voorgeschreven. De meeste mensen die hier zijn geweest, zochten hulp om de stress en spanningen van het moderne leven te verzachten. Gevestigd in de stad Bishop's Castle in Engeland, zo'n 80 kilometer ten westen van Birmingham, bevindt zich het geesteskind van de dichter Deborah Alma, die gedichten in plaats van pillen aan haar, quote, patiënten, unquote, voorschrijft. Dichter Alma rangschikt de boeken in haar winkel op basis van stemming, omdat ze gelooft dat poëzie kan helpen om een hele reeks emotionele aandoeningen te verdichten, van uitputting en stress tot een gebroken hart. Ze organiseert ook poëzieworkshops en poëtische consulten, waarbij ze haar cliënten uitnodigt in een consultatieruimte, hen een lijst met vragen stelt en ze vervolgens een zorgvuldig gekozen gedicht voorschrijft. Ze legt uit hoe het werkt. Ik denk dat, voor zover er sprake is van een vaardigheid bij wat ik doe, dit het vinden is van het juiste gedicht voor de juiste persoon, nadat ik ze een beetje heb leren kennen en met ze gepraat heb. Als ik iemand een gedicht geef, wordt het van hun en zij bezitten het. Ze plakken het op de koelkast en het kan geruststellend werken, opbeurend zelfs, van alles. Apotheker Alma werkt jarenlang met dementiepatiënten en zag hoe poëzie iemands gemoedstoestand kan veranderen en ook hoe mensen graag heel goed worden gehoord. Dat je met zorg opschrijft wat ze zeggen en waarderen wat ze zeggen.

wankele stappen op de trap. Zijn zware diepe hijgen op de gang. Ze ruikt zijn dronken adem, ze is bang. Ze huivert, ze schaamt zich zo, want papa

ze vrolijk weer naar school. Ze weet dat zelfs de juf haar niet gelooft. Die krassen in haar nek zijn van de kat. Diep in haar kraag verbergt ze de ontering van de man.

hield haar man zijn lippen op haar mond. Ze wist niet dat zoveel tederheid bestond. Ze houdt van hem en hij voelt mee met haar. Hij vecht voor haar, maar zij is voor de liefde nog niet.

0: listening to Global.
1: En dit is niet het enige Nederlandse radioprogramma deze week. De Nederlandse radioprogramma's op Radio 4EB 98.1 FM zijn zaterdagmiddag van 4 tot 5. En onze digitale uitzendingen zijn op Global. En dat is vrijdagavond van 6 tot 7 en zaterdagmiddag van 5 tot 6. Heb je geen digitale radio of heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister via het internet op de website 4eb.org.au. Hartstikke makkelijk.
2: Hey, Jens hier uit België. Dit is Wilma's programma. Luisteren jullie mee met mij?
3: Waarom je elke 3 jaar van baan moet verwisselen? Vroeger stond het slecht op je cv als je regelmatig van baan veranderde. Recruiters dachten dat je niet in staat was om je functie goed te vervullen. Slecht met collega's omging of dat je simpelweg niet loyaal was en je niet kon vastleggen. Dat stigma begint te veranderen. Wat logisch is, want de generatie Y zijn ruimschoots toegetreden tot de arbeidsmarkt. Die groep verwacht dat ze in hun carrière continu kunnen leren, zich kunnen ontwikkelen en vooruit kunnen komen. Dat is dus heel anders dan eerdere generaties die zich levenslang committeerden aan een werkgever in de hoop dat ze daar eerlijke promotiekansen zouden krijgen. Bovendien bouwden oudere generaties een pensioen op. Millennials wachten niet op eerlijke kansen en rekenen al helemaal niet meer op een pensioen. Er zijn heel wat goede redenen om na een paar jaar een nieuwe werkgever te zoeken. De economie is niet meer wat het is geweest en wordt het ook niet meer. Jobhoppers leren juist meer, sneller, presenteren beter en zijn zelfs trouwer. Ze willen namelijk in een korte tijd bij een bedrijf een goede indruk maken. Jobhoppers goed. Jonge mensen zouden elke 3 tot 4 jaar van baan moeten veranderen. Het verbetert je vaardigheden sneller als je van bedrijf verwisselt, want de leercurve is steiler. Waarom is die leercurve dan steiler? Omdat jobhoppers regelmatig uit hun comfortzone stappen. Ze beginnen bij bedrijven, weten dat ze snel moeten leren, een goede indruk moeten achterlaten en het resultaat moet verbeteren. Allemaal binnen een paar jaar, zodat ze naar hun volgende verhoving kunnen. Er zijn zelfs mensen die menen dat je leven daar stabieler van wordt. Je leert niet snel als je niet oefent met de vaardigheid om een nieuwe baan te krijgen. Dat maakt dus dat je carrière minder stabiel is over de jaren heen. Je maakt jezelf volkomen afhankelijk van een werkgever en het enige wat je na 50 jaar overhoudt is een gouden horloge. Vroeger dachten mensen tevens dat werknemers die langer aan een bedrijf waren verbonden waardevoller waren. Ze zijn immers intensief getraind in het werk en ze voeren het daarom ook goed uit. Maar wat blijkt? In werkelijkheid zijn werknemers die niet leren minder betrokken en doen ze hun werk daardoor slechter. Werknemers die er het langst zijn, leveren het minste op. Werknemers die juist op zoek zijn naar een andere baan, maken zich sneller nuttig en hebben daar

En dat was Jantje Koopmans met Wij willen een baan. En ik ga verder met een liedje van Juvenge, Werken in de media.

0: De Nederlandse club in Richlands, de NAQ, op 123 Pine Road in Richlands, is trots op hun goed gevulde rekken met Nederlandse lekkernijen. Je kunt er ook lekker koffie drinken en appeltaart eten. Of als je een lunch wil, ga er eens een patatje eten en een frikadel. Ook worden er sociale activiteiten gehouden, zoals biljarten, kaarten en sjoelen. De NAQ is geopend op dinsdag en vrijdag van 9 tot 2 uur en op zaterdag van 9 tot 12. Hebt u vragen? Bel ze dan even op. Hun nummer is 07-3271-5662 of e-mail ze op dutchclubbrisbane@gmail.com.
1: Hallo, ik ben Lilian. Ik woon in Ter Hagen in België en ik steun de Nederlandse radiogroep in Brisbane, Australië. Het is de enige community radio die dagelijks het nieuws, gebeurtenissen en muziek van Nederland en België uitzendt. Er worden daar wekelijks in meer dan 50 talen radioprogramma's uitgezonden. U kan die Dutch Group ook ondersteunen door lid te worden van Radio 4EB. En vertel het aan uw familie en vrienden. Misschien willen die ook wel lid worden. Het is op FM en digitaal en op het internet. Geniet ervan!

toch graag een krant in uw hand om lekker te lezen? De Dutch Courier is in het Nederlands en het Engels en komt over de post gewoon naar uw brievenbus. Om te abonneren kunt u contact opnemen met Carola. admin@dutchcourier.com

En dat was Henny Huisman met De Robot. En ik ga verder met een liedje van Gorky. Robots in een ruimtetuig.

0: Stay tuned to 4EBFM. We broadcast 50 different languages, preserving the cultural diversity in Southeast Queensland.
1: Zeven redenen waarom je lijf blij is met vitamine C. Ons lichaam kan wat extra liefde en aandacht gebruiken. Dit doen we onder meer door ervoor te zorgen dat we voldoende vitamine C binnenkrijgen. En de volgende zeven voordelen van deze vitamine kende je misschien nog niet. 1. Het kan het risico op het krijgen van chronische ziektes verminderen. Vitamine C is een krachtige antioxidant die cellen beschermt tegen schadelijke vrije radicalen. Een teveel aan vrije radicalen hangt samen met het ontstaan van onder meer diabetes, aderverkalking, ontstekingen, Parkinson, Alzheimer en kanker. Nummer 2. Het kan een hoge bloeddruk voorkomen. Vitamine C kan de bloeddruk verlagen van zowel gezonde mensen als mensen met een hoge bloeddruk. 3. Het kan het risico op hartziekte verlagen. Een wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een dagelijkse innemen van 700 mg vitamine C het risico op hartziekte met 25% kan verlagen. 4. Het kan jicht voorkomen. Vitamine C kan de urinezuurspiegel in het lichaam verlagen. Een te hoge urinezuurspiegel kan leiden tot de ontstekingsziekte jicht. 5. Het helpt een ijzertekort te voorkomen. De ijzeropname uit voedsel wordt verbeterd door vitamine C. 100 mg vitamine C kan de ijzeropname verbeteren tot wel 67%. 6. Het beschermt je geheugen en denken. Een laag gehalte aan vitamine C wordt sinds kort in verband gebracht met een verhoogd risico op dementie. En als laatste, nummer 7. Het boost de afweer. Het bekendste voordeel van vitamine C is dat het de witte bloedcel helpt om beter te functioneren en wonden sneller laat helen. Aanbevolen hoeveelheid. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine C is 75 mg voor vrouwen en 90 mg voor mannen. Met een gevarieerd eetpatroon is het vrij gemakkelijk om deze hoeveelheid binnen te krijgen. Eet bijvoorbeeld sinaasappels, kiwis, paprika's, broccoli, boerenkool en spinazie. Als je moeite hebt om de ADH, aanbevolen dagelijkse hoeveelheid, te halen, kan een vitamine C supplement tablet uitkomst bieden.

lieve luisteraars. Ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag en ik dank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn global programma hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB Sharing the World with You. My colleagues in the studio next door will be taking over the airtime to bring you their program. Enjoy! En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci en bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye, auf Wiedersehen en au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken. Tot de volgende keer. Bye.